0: maar familie was nog nooit die. Familie is hier meer nie.
1: Ja, sy meer nie, nie weer nie. Nicotine long, jammer beesem. Zwaar na jy luister op Straat Predikante. Weekly show, weekly Afrikaans hip-hop show. Rijmklets rap, Afrikaans rap show. Before that, dit was ons daar gewees in die oukiepse wereld met Vito en Rap De van Dorpie met Heel In. Nog hy ou naam betsies wat die manne nog lekker saam gedruk het. Gebrave na Makwaland, ja, that is also where we are on the waves. Ons gooi jou ga, ons surf ook op hy waves. This is episode 72 and tonight's MOT, the moment of truth, belongs to a guy called Mr. Ellis. As ek het die mis het, is hy van Port Elizabeth se wereld. But before we get to him, remember ook dat ons speel die hele tijd Afrikaanse rap, man, my broer. En ons gaat soma aan, Rosen wil het draai gaan maak by GGD ook, because daar is ook die gronde waar ons moes ons goed te speel, sien jy? So, ja, voor ons uit.

0: Yeah, Insomniatics with The Lighthouse. Before that, Jafia Life, Life Has Got a Gun. Killer Army at Murder Venue. The underground hip hopers, and you know them. Nas and Damian Marley with Road to Zion. And then also Ice-T, the OG, the original gangster. That was our high five. A bit of old school, a bit of new school, a bit of what? It's the Alles Daar Vir Amal. And now it's that time by Raimklet's Move, the MOT, the Moment of Truth. And tonight it belongs to Mr. Illest. So just before we get to him, remember, if you want to submit some music, catch us on WhatsApp, 078-246-5799. He's Mr. Illest.
1: Goedemorgen, familie. Dank je voor die cliënten die me bezig. Ik is Emilio Jacobs, beter bekend als Mr. Illest. Slash Papa Il, of het was Papa Il en toen was de Illest Transformation. Ik is een rapper, producer, slash aspiring actor van die noordelijke gebieden, Port Elizabeth. Reden om mijn naam is de Illest is voor die manier wat ons te werken gaan samen met muziek. Al het altijd gezegd, wanneer mensen beginnen rappen, al dit. Yo is sick en altijd magic gemaakt behind the mic tot op vandaag toe. En toen dat was die naam gekomen, Mr. Illest. En is in mijn original naam Milo. Als ik die in mijn oude werk had, dan was hij als zo, het was kind of meant to be. Die song Opat is een song van Ken Gio, wat deel van zijn album is. Opa dandel oor onze cirkel. Hoe meer ons probeer uitkom, hoe meer ons een nieuwe pad probeer vat, hoe meer kom ons terug op die oude pad. En dat maakt dat ons onder zonder richting gooi. Want ons ken die pad, ons weet waar toe leie is oor. Ons beweeg om vinnig. Om op die einde uit te vinden dat, oh, ze kunnen het uitmaken. En dan komt van ons, boom, ons is weer op diezelfde pad, weer op diezelfde richting, weer op. Zoals alles weer kunnen lopen. En opa het vertel, basis meer dat, hoe ons proberen uit te komen. Maar ons kan niet weer in situaties, weer in omstandigheden, weer in klomp probleempjes.
2: CF. Exclusive.
3: Hey yo, Mr. Illest, sonny.

Afrikaner beteken baie vir my en basis almal in die omgewing. Because why? Music is life. My philosophy. Wat ek kan glo. Music is life. Musiek kan jou maak of breek, maar by einde van die dag is dit musiek wat ons na terugkeer vir therapie, vir enige ding wat ons nie kan explain. Is music daar om ons te help explain, om ons te help guide en waar ek vanaf kom is Afrikaans rap. Het het baie gegroei. In die begin was het mis nog meer soos MC Earl en Ajami, Jami G, Terrible Tones, allerlei guys wat ons like mee groot raak. En om te sien hoe het geëleveerd het in hierdie paar jaar tot op die stadium waar het nou is. Is nice. Uiteindelijk in ons zien waar toe werk ons op die einde van die dag. En om te zien daar is lach op die einde van die tunnel. Afrikaans rap is leven. Rap is leven, muziek is leven. Zonder muziek geloof ik ja is redige purpose in die leven nie. Die song On My Mind. On My Mind and Lure. Die dagelijkse problemen wat ons in ons gezicht staar. Wat ons maak of breek. En op die einde van die dag het ons hier aan de wei nie maar om dieren te werk. Want ek geloof ons moet het oorkom om het dier te maak. Ons het altijd te veel op ons gedachte, want ons is bang om uit te praat. En on my mind is geen basis oor al daar die goede. Dat je stadium waar mens zo bedruk voel. Dat je niet kan praten. Want ons als mens is kind of a different species. Because why? Ons lijkt je luisteren naar rechte goede problemen. En ons lijkt je praten over situaties. En dat maakt dat ons op het einde van die dag te veel op je mind. But zoals on my mind het say, a lot of time, heal it all. A little help. Avoid a fall. As it fall, then sal it crawl. Van die bodies fall on the floor. Ons het te veel op die gedachte. Ons het altijd te veel op die gedachte. En alweer om het uit te maken, om uit te praten. Ons moet praten. Maar ons is bang. En op die einde is ons getrapt hier. Onnodige probleempies wat ons maakt bouw. Van ons klom klein goederkies. En die leven is maar net de toets. Zo op het einde van de dag het ons hier aan een reden om door hierdie situaties te werken. On My Mind was produced door DJ Upside Down en hij is deel van hierdie project wat ik een paar jaar terug gewerkt heb.

En die laaste is om die intro. Die intro is die eerste song vir die nuwe album wat ons mee besig is, ek en Gio. Die intro het die official naam. Ons het die song gedoen as guideline en was nou die intro vir die album. Die song het ons gemaakt door situaties wat ons doorgegaan het in daar die stadium. Paar probleempies, persoonlijke probleempies. Soos ek persoonlijk wat daar die stadium een baby op pad gehad het. En een paar weken na dit in te boren sy. Een baie gezonde meisiekind. En dat handel basis oor al die probleempies, al die situaties en wat ons actually plan om te doen om dit. So ja, die intro is meer is een super motivational track. En dit is het begin vir baie, baie, baie like, te veel.

hjem fra nejdenger. Jeg er slet ikke lige at sige. Makkelijk, ikke svare, alles aan kunnen af. Maar hou altijd dat ik krijg op een neerdruk. Dus ik betekent me alleen, denk ik, voor mezelf. Het is like, hey.

0: verkeerd van die huid. Ons doet als Jans aan mijn tijd. Maar die moet weten in die ghetto. En is je altijd life is short. Zo dalen waar die moet. Maar waar zo life is uit, zo hasselen ze moet. Als je tijd om toe wat te lopen bij de kant. Vat de boek die zijn toen je hap om je wit is als love. En hoe laat je kunnen dan?
1: En waarbij je dan kiezen voor je geleden die je moet bezig. Voor mij is het de eer om betrokken te wees met Afrikaans muziek, Afrikaans rap. Met rap muziek zelf, arts en entertainment movies, alles. Dat is de eer van betekenis, purpose in leven. En onze vrienden wakker dus krijg tot op niks. En als hoop voor die next generation. Baie dankie. Ik hoop allemaal het gezegende dag.
2: Thank you, Mr. E-List. Straatpedikante met Himmelbeersum. That's how we ended off for you with this episode. Episode 72. Mr. E-List, natuurlijk, van Port Elizabeth. Let's check the songs that I played van Mr. E-List. Opat, On My Mind, and then also the intro. Wat jullie daar kon gehoor het. Asseblief, go and support the man. Asseblief. We need to do our own thing, you know. Anders te gaan ons jette geguide word as to how Afrikaans hip-hop is supposed to sound like. And even Owens as myself, we can't be biased, you know, soos Afrikaans hip-hop. Goreenie, as jy songs het that you please want to submit, krijg voor ons op WhatsApp 078-246-5799. 078-246-5799. Plus 27, obviously, as jy buiten Suid-Afrika is. And then also go gaan maak het draai also in, op Facebook, Straatpredikante, and go check waar ons volgende speel. Every week, every day of the week, we play on some sort of platform. Errands op a radio of op a online radio station or wherever. So op a campus sogar, so UCT and wat. Go check it out. So ja, mensen, dit is aan dit van my kant af. Tot volgende week, jy moet beursom. Craig, gaat ons uitspeel met Van Weeskus.
3: Is allemaal fix wat ons betop betrek. Boy sê ek weet sy lang al die sek. Van die pleintafel sy grip my blik. Ek is van die Weeskus.